0: Testing 1, 2, 3, 4, 5. Tommy Dell, okay, here we go. May I say the good Lord bless and keep you. May he hold you firmly in the palm of his hands. And may he make his face shine on you.
1: Op die lijn het ons vir Wimpie. Wimpie, goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
2: Môre Martin, hoe gaan het daar?
1: Ja, ons is aan die gang, baie nieuwsgierig, baie bekommerd natuurlijk. Allemaal nog een beetje in skok hier in die bokspan. En ek hoop jy het vir ons nuus.
2: Ek het baie nuus. Ja, kom ek gaan sommer met die deur in die huis al. En ek wil sommer regheid sê, daar was gister een verskrikkelijke, interessante ding wat gebeur het in die geskiedenis van radio, wil ek amper sê in Suid-Afrika, en ek wil baie dankie sê vir die klomp radiostasies en achter die skerms was al klomp dinge wat gebeur het, ons te post gemaakt op Facebook wat gesê het, luister vanoggend na julle. En die rede vir dit was, en ons wanneer, ons net gesê, dit gaan oor om Tommy, en toe is al een klomp mense wat sy maas gebruik het voor baas en byt, en ek weet nie wat al sy, ek wil van die mense sê, skaam julle, om mee te begin, en dan tweedens, ons het juist die tyd gebruik, en ons wou juist nie goed sê, sonder dat ons van die dokters gepraat het, sonder dat ons van die hospitaal gepraat het, sonder dat ons van die familie gepraat het, en ons het een baie groot ding aan mekaar gesit gister, want ons het een klomp radiostasies kon betrek by hierdie initiatief wat ons daar vanoggend gaan afskoop. So kom ek gaan ek die achtergrond gee en dan hopelijk verstaan die mense en allemaal waaroor dit gaan en hoekom dit so gaan. So, in Tommy, soos het julle weet, is in die ongeluk gewees, saterdag aand, daar is baie bespiegelinge oor die ongeluk, die ander bestuurders, van die ander motorvoertuig, wat ek daar nie gaan aanraak nie, omdat daar net dood en vandag nie genoeg inlichting beskikbaar is op hierdie stadium om aannames te maak nie. So die ongeluk het gebeur, saterdag aand, ek het die oproep gekry, 11:45, saterdag aand, wat toe het al reeds gebeur. So, en Tommy het veelvuldige beserings opgedoen. Die eerste van die beserings is dat sy ribbekas, en ek het ongelukkig nie Afrikaanse beskrywing vir dit nie, ek gaan het sê in Engels is dan het vir my gesê het, en dan moet jy maar probeer uitvinger of Afrikaanse woord is vir dit maar sy ribbekas is letterlik shattered, wat beteken dat hy verskrikkelijk moeilik asemhaal, hy kan eintlik letterlik nie asemhaal nie. So die besluit is geneem gister gisteroggend om hom op incubator te sit of op life support te sit, wat beteken dat hy een machine het wat dan nou namens om asemhaal. Daai besluit is geneem as gevolg van sy ribbekas wat so erg gebreek is en beseer is. En het onthou, Tommy is oud, hy is 84 of 85, en dit was die ongeluk was een verskrikkelijke slag. So, dit het sy tal gevat op sy ribbekas, wat beteken dat hy letterlijk een verskrikkelijke pijn is, soos wat ek kan doen, en die feit dat hy ook niet een lekker asemhaal. So hy het hom toe gesit op een machine wat vir hom het makkelijker maak. Die besluit is geneem intussen gisteravond om te opereer vandag, om die druk te verlig op die ribbekas en te probeer kyk wat hulle kan herstel om dit so makkelijker te maak om sonder een machine te kan asemhaal of sonder een machine te kan functioneer. So die operasie gebeur letterlijk in die volgende uur. Met dit alles, om Tommy is nou, julle ken van Tommy en ek wil net sê, onomwonde is om een vriend begin af, een van die beste mense wat ek ken. En hy daar is niks ooit te groot vir nie, en hy is altijd enthousiastisch ou, en ons het gevoel, ons moet een bijdrage maak. So, en Tommy het nie een medische fonds nie, hy het ook nie hospitaalplan nie, het ons eigenlijk nie, ons het verkeerdelik aangeneem dat hy hospitaalplan het, maar hy het nie. So wat hy wel het, is medische versekering, wat hy een polis gehad het, wat hy uitgeneem het. So die polis het, ek denk, R350,000 gecover, maar dit is nou basis uitgeput. So wat het beteken, alles in reële termen, is dat Tommy is na die ongeluk na een private hospitaal geneem in Nelspruit, in Bombela, na die medikliniek na, en hy word daar tans behandel. So die medische fonds, en ek moet sommer ook dadelijk sê, die medische versekering wat uitgeput is, die hospitaal, ek lig my hoed vir hulle op hierdie stadium behandel hulle vir Tommy gratis, want die medische het al reeds uitgehardloop en hulle gaan op dit wat ons wil gesê het, ons gaan doen of kan doen. So hierdie is die situasie, die fonds is op. Ek het nou gister met een klomp radiostasies gepraat en ek wil baie dankie sê aan Radio Laveld wat aan boord gekom het onmiddellik en ook baie dankie aan Pretoria FM, James en sy span aan die kant wat saam met ons hierdie ding gaan drijf. So hulle gaan een drijf hier van Pretoria se kant af, ons gaan een drijf van ons kant af en Radio Laveld gaan in hulle deel van die wereld ook hulle bybron doen. So die bottom line is Martin, ons moet ek het probeer om my koste uit te kom wat ons dan nou bepaal, dit gaan soveel geld per dag kos, ons om Tommy daar te hou, en te sorg dat hy die beste en moontlike mediese sorg kry. So, die sommetjie is baie moeilik om te maak, en nadat ons daar gister die met en daar het is, en met die somme en wat ook al, so ek gaan vir verduidelik hoekom dit moeilik is om te maak, want jy kan vir jouself dink, so vandag is daar nou operasie, die operasie het nou extra koste, of daar is nou alle kostes aan die operatie verbonden. Morgen is hy net weer op die life support system, dan is die koste anders dan, en dan kom dan weer nog een scan by wat het weer dieder maak. En, so die koste is baie moeilik om te bepaal, en in die beste van ons vermoe, wat ons het probeer doen, het ons op een sommetje uitgekom van tussen 30 en 60, 70.000 rand per dag. So, ons het vir onszelf een target gemaakt, die ding, so hier is die belangrike ding om te weet, en Tommy kan nie op hierdie stadium geskuif word, want hy is op die life support, en ons glo in elk geval, saam met die familie, dat hy daar waar hy nou is, die beste behandeling kry, wat hy sal kan kry, maar boonbehalwe dat hy is nie sterk genoeg om geskuif te word. En ek het gister net iemand gesels wat bereid is om ambulance ons te skenk of te gee om hom te vervoer van waar hy met vervoer word na waar hy ook al moet gaan, want van nou af met hy na staatshospitaal te gaan. So om dit te kan doen met hy genoeg aan sterk en ons so natuurlijk die beste behandeling van my ons kleur. Daar is een paar hospitale wat ons daar kan kyk wat nie heel te lang staatshospitaal is nie, maar wat die koste van so aard is dat mense dat kan bekostig. Maar die belangrike ding op die stadium is dat hy bly waar hy is, dat hy die behandeling kry wat hy moet kry, so dat hy kan in een toestand wees waar hy kan vervoer word en waar ons hom kan vervoer na een plek waar hy die beste behandeling sal kry dan om aan te sterk verder. So, om dit te kan doen, moet ons om ten minste het start gee van ek geloof 10 dae minimum om te kan verder gaan in hierdie journey. So, ons kyk na, ons het vir onszelf een target gestel van 750.000-800.000 rand. Dit is wat ons moet insamel om vir die afsienbare toekomst of vir die volgende letterlik tot hy die gevaarheid is om te kan voorsien. So ons het een Blackberry gestig en ons had vandag op die lig en julle telefoon ding doen. En dit is baie belangrik om te weet, ons het in die 15 jaar dat ek by Dr. Arie betrokken is, het ons nog nooit zoiets gedoen nie.

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: Romeinsbrug, en nie net vir Romeinsbrug nie, vir die wereldtoer in Romeinsbrug.
1: So, Cecil, the taster will travel in search of frozen desserts, discover new and emerging food trends, and report their findings to the Dr. Bombay team. Also help develop new flavors and ideas for the brand and create content along the way. Now, And you don't need to be a professional food critic to get the gig.
0: Okay? Jy moet net weet wat proe lekker.
1: Yeah. Dr. Bombay is encouraging creators, foodies, marketers, students, entrepreneurs, journalists, chefs, and people from unconventional professional backgrounds to apply. Applicants must speak English, have a valid passport, and be available for the full 3-month contract. Okay. So as my answer goed gekeer word,
0: Dan gaan, wat gebeur met uitklok die aan?
1: Ek sal het maar moet doen, van hoe kan ek is in die wereld, terwyl ek Romeis eet. Nou, hier is het morgen. Eerstens, ek het gesien een geer wat hulle nie eet nie, is een balgam geer. Dit is my eerste ding. As ek inpop, gaan ek vir hulle sê, balgam. En dan gaan ek vir hulle sê, julle weet, Simba het nou, het een geer vir hulle sê, dit proes is KFC hoener. Maar dit doen glad nie. Ze kan ons so iets doen.
0: Ek denk, ons koort een brandewijn en kouk geer.
1: Een
0: brandewijn en kouk, een whisky en water.
1: Ja.
0: Jy weet.
1: Nee, whisky en dat klink vir my ook.
0: Ek weet, maar daar is iemand daar buiten wat daarvan gaan hou.
1: Die opties is daar. So as jy nou kyk dier die aansoek voor hem, hulle vrou sekere vrou. Okay. Nou, een van die vrouwen wat hulle vrou is, wat van ons geere het jy nou al geproef? En ek nog nooit in my leven Dr. Bombay Romeis gehad nie. So ek het net een paar geklik. Ek het ook gedink, terwyl ek bezig was, sê nou maar hulle gooi een paar fijkgeer uit. Om te kyk of hulle mense kan vang. Jy weet?
0: Moeilikheid.
1: Ja, so ek het besluit, ek klik op die veiligste keuses. Die wat eindelijk klink soos een geer.
0: Ja.
1: En dan is daar nog een vraag, waar hulle vraag, hoeveel Romeis eet jy een week?
0: Ja, Zian, hoe gereeld?
1: Zian eet nie baie Romeis een week nie. Ek sal sê elke nou en dan sal ek jou ietsie grap. Ons het gewoonlik, jy weet, ons gaan nie so gaties toe wat ook al. Krouwens vir die laatie, van die sakkers. En sê af en toe sal ek eniekie gryp. Maar dit is nie baie nie. As ek moet sê op een maand, sal dit seker een, dalk een. Nie eens nie. So ek het natuurlijk gesê, ek eet 3 kouns a week. Ek denk net, jy weet, hoe meer hulle denk ek vat, hoe beter is my kans, dan gaan hulle sien, jessie, hierdie ou is een gereelde Romeiseter.
0: Die groot vraag is, wat gaan van ons word, as ons 50 Romeise een dag moet eet? Ja?
1: Hey jongens, my gymcontract laat my toe, my enige van die gyms gaan.

0: Lekke muziek van Elton John, net hierna gaan ek vir die antwoord gee.
1: Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Dis tyd vir die antwoord op Ken Jy My Cover en ek gaan dan vir jou daarna 3 liedjies speel wat vanaf hierdie album kom en eerstens spogregte gaan aan Lammy. Lammy my vriend, well done! Jy was 100% korrek geweest met jou antwoord en jy kon vir my heel eerste sê wat die naam van die album was en wie se album dit was. So dit kom uit die jaar 1988 het ek vir jou gesê en dit is een van my absoluut gunsteling groepe as het kom by gouwe ouwe treffers. Dit is een groep met die naam Mike and the Mechanics en hulle het in 1988 een album gehad met die titel The Living Years en ek gaan vir jou 3 liedjies vanaf die album speel. Ja, 2 dalk so bietjie minder bekend aan jou en dan 1 baie bekende treffer. Kom ons begin met hierdie een van Mike and the Mechanics, Seeing is Believing.

0: alleen maar een van die mooie treffers van Simon & Garfunkel, getiteld The Boxer. En ek moet sê, Louis, die luisteraars is mal oor jou keuses van muziek vanmiddag. Het is ook een speciale boodskap ingekry van om Tommy se seun, Nolan.
1: En Louis, dis Nolan hier so, om Tommy se seun. Ek kan nie genoeg sê hoeveel ek en die familie waardeer wat julle as Bok Radio vir my pa doen en die stappe wat julle vat en die afstand wat julle dek om my pa te help. Ons is so dankbaar. Julle het geen idee nie. Julle het geen idee nie. Ek kan net sê baie dankie. Ons is ja, so dankbaar. Julle het geen idee nie.
0: Dankie Nel, en ek glo dit is namens ons een baie groot plesier en een eer om soveel, want ons gee soveel om vir hom, Tommy.
2: 100%.
0: Hy is ja. So losmakelike of onlosmakelike deel van Bok Radio, dat, ja. So ek is vanmiddag die moeilike taak, of ek weet nie of dit is een groot voorreg, maar dit is een baie moeilike taak om vanmiddag van Tommy in te staan tussen 5 en 8.
2: Oh.
0: Ja, so ja. Kom ons kyk hoe dit gaan. Lekker country muziek. Maar, Louis, een Golden Aldi program kan nie een Golden Aldi program wees, sonder Elvis Presley nie.
2: Ja, en soos die ander het hierin ook een storiekie by, so toe ons, wel, dit is een tweedelige story. Toe ek in die laerskool was, het ons, ek dink het was standaard 3, ek weet nie wat is dit, graad 5, het ons revue gehad by die school, en dan moet elke klas sekere sang doen. En ons kry toe Blue Sweat Shoes van Elvis. En dit is toe na my eerste ontmoeting met Elvis Presley. En toe kom ek na by die huis en sê, okay, dit is die song wat ons moet doen vir die revue enzovoorts. En ons het op daai stadium, ons huishulp, sy man het ook, hy het ingeblei en hy was ook daar, hy was 'n konstruksiewerker en hy het ook daar saam met haar geblei. En hy hoor toe, ek praat van Elvis en hy roep my, hy sê, Louis, kom, ek gaan vir jou en hy geef my een Elvis tape.
0: Sure.
2: Op daai tyd nog. En hy sê, jy moet hierdie tape luister en jy sal, so hy het my eindelijk voorgestel aan die res van Elvis. So hy het vir my die tape gegee en hy het gesê, jy moet hom regdeur luister en die woorde leer en bekend raak met hierdie amazing persoon.
0: Sure.
2: So ja, dit is hoe ek van Elvis begin hou het, was toe ek nog baie klein was eindelijk.
0: Mm-hmm.
2: En maar The Wonder of You is my my persoonlik een van die mooiste Elvis songs. Mm-hmm. Ek het dit een keer gehoor, ek het dit al gehoor baie van tevore, maar een keer, daar was een reeks gewees, Big Little Lies.
0: Ja, ja, ja.
2: En toe was dit soos een Elvis theme ding wat hulle allemaal moes, toe het die een ou dit vir sy vrou gesing. En ek en my vrou toevallig toe gesit en kyk daarna en toe denk ek, ja, dit is, as ek kon sing, dan sou ek dit vir my vrou ook wel gesing het. So dit is vir my een van die mooiste en dit is nou, hierdie ene draak dan nou op aan Jolene, my vrou, wat ja, hierdie song sal my altyd aan ons laat
0: dit. Asse, nou ja, ek moet vir jou sê, dit is Elvis Presley se tweede mooiste liedjie vir my, want ek dink Can't Help Falling in Love with You is vir my die mooier een van die twee, maar hulle is so baie naby aan mekaar. Elvis Presley, The Wonder of You.

0: Mooi, mooie liggie van Jody Wine, getiteld Patches, wat jy definitief synoniem sal vind met country muziek. Net hierna het ek vir jou Something Borrowed.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Izdal mi drog ko furljak, al geno padna aner blag. Besit een sportgedeel gelaai, nou soms

i plant patates un poi tabac assicuren l'endestat. El papà amb l'aixa i peit me't boxa escarit l'ai en mei qui sense sac que hi quitrara en l'op divates assilat m'arò sono bombac ai va se man fa ni carca ni capi. Maar hetzelfde wordt beide gepraat. Voor oorlog en haar kombuis. Was hij lief zoals

mijn gouden blond. Als je voet naar mij toe komt. Oh, Pampelang, die witte baan. Pampelang, die groot verlangen mij.